Hij scherp, gaat scherp, moeilijk, kleine meiden, hard schalen.